0: Ik toet eigen in een sandwich. We leggen er zeer goed.
1: Oshin.
0: Eerste toon gemiddeld thee.
1: Moch hoe heen hoe, de macht wen. Is kan zuligen, er riecht leid hacht. Goen haar nasch, fel warm woe.
0: Dastige jalo is a skeef. Is de hillisch frasse deren oes. Goed loch overinne is a jal genee, is doort.
1: Me leen geerte, Oshin woem.
0: A fordig beroegen skeel, or skaroen lichelen zoet. Skaroen in nahar len a wak feen, is doog lag me weda loa. De fogus ma het gekien keuf, is een gemeen geen a fudis wei. Dagen slaan ille egen ween, is de hilne dere lem roa.

0: Hoe moet haar golden tijd? Is haar mij gedierig lunch hier? De regen wien wil roeien, is de leene bruinte naar niet. Dat nikke moet ontisch naar schoen. Kaarige koeltene is geslein. Piel laat die gelles doente, die aan lundige is paleis. Hier wat een gerorgigen speel. Is gereide gee is aan veraard. De lassen boer wil getreem, is meer een oud en geen gevaar. Schelle doen, ik oud mijn eel. Is in de wereld te wie van moed. Dieselijken tampen is een gee, is de heilsig pebus oos haar gieuw. De knikken maar lennaar dief, tiro even, vallaan vla. Morgen mijn zeggen, regen mien, is doen riege broodla. Nier op da wekke soel, de gorm oer doen is baan. De gorker jarg is de wie, nog resten rievrug temera. De wie er in de wille de noen, die aan lundige is palaas. Die aan de ille de gloche boer, o lawe soe is sie schaard. Keen tiet al in de taan soet. En een gieuwne druppel nooit. Is brahe dracht a wekke soel. Noen een tiet oot tiet an oog.
1: Is sie gedein, a oshie neel. Nier eentjes brieg dit da thief. Niel nie daar jelles dit feen. Na fil se leere gut de hier.
0: Is gar gewekke met goeien. Ik triel o noen en argo gael. Zie geigert leeg de baar loe, schief kloe is weer de kaal. Hanik groen in een oog, keert ban oog de bal is geef, veel rat of schede leent de door, ik val toe roen daar die veen. Doch nikke mij riestig tacht, wien die glede glinde sloe, is rie ieder kochtig treen, de baar scheef de libes boer. Wie lene wie de hiede schroel, is neerbracht oren oze gaan. Is kroon die lennig den oor, beseilt zich loondrog in de gaan. Doch nikke mij ik tacht me joog, en wound die noog de weerde kuil. Is kege brinnel, millisch gooi, de baile klo in de kogail. Het hacht dood ille in een wouw. De loudige counts rin en oog.
2: Shesho oshin mak in. Kele queen niav hin oil.
0: De raus brechens leschen rie. Is duli is schiest en riegen gooi. Nier stadig en zin geheske lin. Geran gemuid brin rin en oog.

0: De kap wat is dat ik enter Windley
1: ja maar en wat dat doet niet ik rook de karach naar het hij kan krachten go hachin on de weikel
0: sin zag het aan minlach ik zei
1: minlach on de weikel on de wiel
0: te schrijven zo kom je eens gaan niet meer on de weikel nee man daar rood zo kan een fury gaan kan een fury op een minlach kerk kan dat is kerstig reel is nooit al dat is zo slecht dat is een damant maar wie Gaia was a vi cahar boch cahar was a goreid le le niuf cahar ufas more severig sávacht a vi in Gaia agus a gilorcab sa fanta agus soi tarnts awards arub agus ta soi gul iver an RPS a ta skrifa fóhub
1: skid an RPS
0: sinan iver dien

0: Maar hun toen vaccin goed behi niet even dus ik kan ze schachten niet. Hij zei je goed. Dus maar hun toen goed goede ze schachten niet. Hij heeft nog eerder gedaan.
1: Waar zijn?
0: Ergens niet. Gemaakt zijn. Even eerder kennen we juist te kunnen behi. Zijn prachtig. Maar wie kennen let ook jullie zijn ik behi. Kom maar wat filmerie. Dan wie plek is die eerder gedaan. Bin je zin ik aan de linten gelorgen, we gaan de linten weg op los hebben, want dat is een meende en een meefouwere. En dus niet dat er een keer we, wie er feiten, wie een koppel kost het hamschen aan. Los hebben we. En dus, maar daar heb je zo'n kruisje op, door die zo'n vaccin op het hamschen, dus bij je lebre. Want dan niet, maar daar niet wat zeschen, niet wat zeschen, het hamschen, niet in het hamers verhaal. Maar daar hebben we zo'n vaccin gehegen. Zo goed, maar daar schiet ze kruisje niet zo'n kantoortje, maar daar, ik haal die linten, maar zo'n ach. Så vi drar är det spas av hakab. Men man har kan se själv vi kunde se ska vi här för går så det. Och gomor. Gomor agus matta to get a leave the wonchen kat av vara kanske. Agus good do with the vaccine news but you know agus kent ham agus bit gus med check hakulur för deri ta khul hort gishin en namn till hemma där. Du har hört talo om vi såg mig eller rådde inte eller mig eller rådde inte. Madeline har den kört att sätta in ta på bre. Kopp kan bättre mig för oss bitte kan eller bitte sniper att bättre kan eller mach rot två stinda kopp kan det inget. Så ska vi mach så är ni stökra ägro. Ach lokal shit sed lima jag rekma. Ni ska se det så in vaccin igus. Man tror att katokre gober så så tre frischen. Ach, ta civile, ta schaffte ek civile tred zitir.
1: Und galosha.
0: Ni ha ach vaccine.
1: Und vaccine.
0: Tja, ta vaccine tugi gut civile tred. So mit ta schide gira, ha schide gira chan zum eden schide. Gorst.
1: August so hi maschen jo schon das taucht, ich maschen schmetatura na fan gap tuga bescheide, ma ta fundort ta hurst kun. Gut wer hecht na fan gap tuga und galosh zangarm sha arab ach a hurst ob.
0: Sha river. Tri la khinyal wahab. Schöne tamdi gerina. August ach kafer local shit lig weg mit. Kent ham be ar August maschen de mar du han is galor nua. August, wenn wir die Folgen lehnen, gehen die, ach, nicht zu gerne gut schäßt, gehen hennen wie hier, nur gute Folgen kann er, meint er, aber schon ein Jerewes lech.
1: August, doch, ich muss auch schon dazu, ich kann so leer, ich kann so, Nils Schawada, weil er alles so, aber ich will Marek, und ich habe so, die Tradition, weil ich Marek, so, ich lehm, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so, ich kann so,
0: Tror vi först nu vi har kanter kanal i har korka ni vi kan tala morgon ni svar något ni har korka något sen hein agus nämns ju morgon mark hela försen kag kosten atlanti agus sen nämns ju en ruta tagare här agus mil tagis marschen ju agus ni har inte sen inte sorta tycker sen inte kosta och sen har bulsa ach kan inte vara det rekma agus tre all med alltså att man har aler agus Ik heb het gevoel dat ik het
1: gevoel heb. En als ik het gevoel heb, dan heb ik het gevoel dat ik het gevoel heb. En als ik het gevoel heb, dan heb ik het gevoel dat ik het gevoel heb. En als ik het gevoel heb, dan heb ik het gevoel dat ik het gevoel heb. En als ik het gevoel heb, dan
0: heb ik het gevoel dat ik het gevoel heb. En als ik August tasam mal unsle verbin bin blien tasse hele nach mien August bin rodi kenal jer noch August bin feibne jo hevelin te blien te nach mir blien telle wird doch ich nicht am kämpfer dorn ich hat dorn schon machen ach August gatt bi tier für jahr sind schön in tier für jahr sind ich bitte ich bitte sche schacht in kind bitte nei schacht nei dorn schön ach schon Lint ikke nålås som lener i sted.
1: Så jeg må ha det, jeg synes ikke noe blende, men jeg har ikke helt hært her, ikke hært her, ikke hært her, ikke hært her, kom med til å hært alvorlig, ikke se på her, er det etis, noe etis, kom med til å hært
0: her. Og så er det, gå vinne vekk så oss. At de har gått til nærkresken taro, er hendemast taro et.
1: Og så er
0: det,